Na Gong met Mantyville hoorde je niemand minder dan Red Hot Chili Peppers bassist Flea met het nummer Traffic Lights van zijn verrassend veelzijdige soloalbum Honora. De zang was trouwens van niemand minder dan Radiohead kopstuk Thom Yorke. Los van de eerder genoemde David Allen lijkt er meer rock dan prog, laat staan neoprog, te komen uit Australië. Carnival uit Perth is hierop een uitzondering. Zo is te horen op Inversus, hun vierde album in ruim 20 jaar. Luister naar Carnival met Ghost.

Je hoorde Carnivool met Ghost, gevolgd door Peter Gabriel met Mercy Street van zijn onlangs verschenen intieme live album In the Big Room. Ook van het Haagse Super Sister verscheen onlangs een live album genaamd Trio. Een weerslag van de Nederlandse tournee die volgde op het begin 2025 verschenen onvolprezen studioalbum Nancy Never Knew. Ook op het podium is de ruim 55-jarige band rond toetsenist en zanger Robert-Jan Stips weer geheel op stoom. Luister maar naar I Am You Are Me Transmitter. Hier is Super Sister.

Leo! Ja! Dankjewel voor het kijken! Hoi!

Ja, na Super Sister met I Am You Are Me, Transmitter, hoorde je Cabasse, de Duitse groep die volgens hun bandcamp zichzelf plaatst somewhere between jazz, progressive rock en cinematic soundscapes. Je hoorde het nummer Heavy Cloud van hun recente album About Sitting on Fences. En hiermee is dit uur Puddingregister alweer bijna ten einde. De techniek was in handen van Peter van Koten, de samenstelling en presentatie van mijzelf, Mark Ritsema. En we bedanken muziekweb.nl. Tot het einde van dit uur gaan we luisteren naar Genesis met een nummer van een 50 jaar geleden verschenen en deels in Nederland opgenomen album Wind and Wuthering. Hier is One for the Vine. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Puddingregister.

Veel muziek, weinig woorden. Dat is de Concertzender. Om onze programma's te kunnen blijven uitzenden, hebben wij uw hulp hard nodig. Op onze website staat hoe u ons kunt steunen.

Welkom bij weer een nieuwe Noorderlicht, ons wekelijks programma dat volledig in het teken staat van de Baltische en Scandinavische nieuwe muziek. Op het Chandos label verscheen onlangs een nieuwe cd met werk van de Zweedse componist Ugo Alfvén en van de Finn Aino Johanni Rautavaara. Van Ugo Alfvén, geboren 1872, overleden 1960, is de suite voor orkest opgenomen, die de titel kreeg Gustav II Adolf. Het betreft een werk uit 1932 dat oorspronkelijk ontstond als toneelmuziek bij een drama over de Zweedse koning. De suite bestaat uit 6 delen, waaronder een bekende elegie en een slotstuk over de slag bij Breitenfeld uit 1631. De eerste belangrijke protestantse overwinning in de Dertigjarige Oorlog. Tijdens deze slag vestigde Gustav II Adolf van Zweden zijn naam als militair leider, wat hem de bijnaam Leeuw van het Noorden opleverde. Het werk werd door Alfvén gecomponeerd ter gelegenheid van de 300ste sterfdag van de koning. Er wordt gebruik gemaakt van een laat-romantische stijl die doet denken aan Wagner en Richard Strauss. Het vijfde deel, de elegie, vormt het hart van de suite. Hierin wordt een melancholische reflectie gegeven op de overpeinzingen van de koning in de nacht, voorafgaande aan de noodlottige slag. Dit deel is opgedragen aan Karin Alfvén, de vrouw van de componist. Vanwege de ontroerende melodie wordt het stuk in Zweden nog altijd veelvuldig uitgevoerd bij herdenkingen en uitvaarten. Op deze cd is het Göteborg Symfonieorkest te horen onder leiding van de Estse dirigent Neeme Järvi, de suite voor orkest van Alfvén.

Dat was de suite voor orkest, Gustav II Adolf, van de Zweedse componist Hugo Alfvén. De Deense componist Mats Emil Dreyer, geboren in 1986, schrijft muziek die op uiteenlopende manieren wordt ervaren, afhankelijk van de luisteraar. Zijn werk kan worden opgevat als een ontluikend achterland dat zich pas geleidelijk volledig prijsgeeft. Dit resulteert in muzikale sculpturen die in de pers worden beschreven als menselijk, prachtig, technisch, gedisciplineerd en met een uitzonderlijke esthetische focus. De componist Dreyer wordt regelmatig gevraagd door vooraanstaande Noord-Europese orkesten en hij ontving in 2019 de Carl Nielsen en Anne-Marie Carl Nielsen Talent Prize. Er wordt ook gewerkt aan een serie miniaturen, een project dat in 2021 werd gestart en waarin de grens wordt verkend tussen akoestische instrumenten en elektronische schaduwklanken. Deze muziek wordt beschreven als een combinatie van onschuld en een duistere digitale aanwezigheid. Recensenten typeren het werk als diep atmosferisch en vergelijken het met glinsterende sneeuwvlokken in een storm. Hier zijn miniatuur 1 en 3, beide uit 2021. Miniatuur 1 heeft een intiem karakter en is geschreven voor 4 muzici die zowel glockenspiel als keyboards bespelen. Het stuk is opvallend melodieus. Miniatuur 3 breidt dit concept uit naar een grotere bezetting en kent een complexere structuur. Het werd gecomponeerd voor sinfonietten en elektronica, waarbij gebruik wordt gemaakt van MIDI-keyboards die sinusgolven naar transducers op de instrumenten sturen. Kleine luidsprekers worden direct op de snaren en klokkenspellen van het ensemble geplaatst, waardoor de elektronische tonen versmelten met de natuurlijke resonantie van de akoestische instrumenten. Beide werken, beide miniaturen, zijn te vinden op een nieuwe cd van het Deense label Da Capo. Miniatuur 1 wordt uitgevoerd door het Cinatec Ensemble, miniatuur 3 door Atletas Sinfonietta Kopenhagen. Miniaturen dus van Mats Emil Dreyer.

twee miniaturen waren dit van de Deen Mats-Emil Dreyer. De volgende uitzending van Noorderlicht is op 12 mei. Noorderlicht, een programmaserie hier bij de concertzender van Luc Nijs.

Welkom bij de 85e aflevering van Een Os op het Dak hier bij de Concertzender. Mijn naam is Thea Derks en mijn programma is geïnspireerd op mijn boekje Een Os op het Dak, moderne muziek na 1900 in vogelvlucht. Helaas is er nog altijd geen zicht op vrede voor Oekraïne. Poetin lijkt zijn aanvallen op burgerdoelen enkel maar te intensiveren in de hoop het moreel van de bevolking te breken. En inmiddels ligt het halve land in puin, zijn er talloze doden en gewonden en zijn de soldaten aan het front bijna aan het eind van hun latijn. Toch geeft men de moed niet op, ongekend dapper en bewonderenswaardig. Vandaag draai ik daarom opnieuw muziek uit Oekraïne en wel van Dania Pilchum. In maart verscheen zijn cd Paper Braid, waaruit ik afgelopen april al een voorproefje liet horen. Pilchum werd in 1995 geboren in Odessa en studeerde aan het Tchaikovsky Conservatorium in Moskou. En in 2018 kwam hij naar Nederland voor een vervolgstudie aan het Koninklijk Conservatorium. Sindsdien woont en werkt hij in Den Haag. Naar eigen zeggen vormt de menselijke ervaring van tijd de kern van zijn werk. De cd Paper Braid realiseerde hij in nauwe samenwerking met het Kali Ensemble. Het album werd opgenomen op 4 verschillende orgels in het orgelpark, waarbij de luidsprekers en microfoons op 4 verschillende plaatsen in de zaal waren opgesteld om akoestische feedback te genereren als reactie op het orgelgeluid. Zelf schrijft Pilchum hierover: Paper Braids is afgestemd op de specifieke stemmingen en klankkleuren van de 4 orgels, Utopa en Zauer, het romantische Verschurenorgel en het middentoonorgel van Van Straten. De akoestische feedback reageert op de klanken van deze orgels, terwijl de muzici al luisterend hiernaar hun uitvoering bepalen. Hun partituren zien eruit als kaarten van de klanken in de ruimte waarop ze hun eigen uitvoeringstraject afstemmen. Klinkt allemaal een beetje ingewikkeld, maar hoe dit in de praktijk uitpakt gaat u nu horen. Het Kali Ensemble speelt de integrale versie van Paper Braid van Dania Pilchum.

Dat was Paper Braids van de Oekraïens-Nederlandse componist Dania Pilchen, uitgevoerd door het Kali Ensemble. Het staat op de gelijknamige, zojuist verschenen cd en Pilchen schreef dit elektroakoestische werk in nauwe samenwerking met de leden van het Kali Ensemble. Einde alweer van deze 85e aflevering van Een Os op het Dak hier op de Concertzender. Mijn naam is Thea Derks en mijn programma is vernoemd naar mijn gelijknamige boekje over moderne muziek na 1900, nog altijd te koop via boekenbestellen.nl. Bedankt weer voor het luisteren, graag tot de volgende keer en veel plezier met het nu volgende programma.

Dit is de concertzender met het programma Early Delights. In deze aflevering weer enkele smaakvolle hoogtepunten uit de oude muziek, met werk van Handel, Tallis, Corelli, Soto de Langa en, om te beginnen, William Boyce. Geboren in Londen in 1711. Hij was zanger en organist, maar vooral een van de belangrijkste componisten van de 18e eeuw in Engeland. De 8 symfonieën van Boyce behoren tot zijn meest gespeelde werk. Sterker nog, ze behoren tot de meest geliefde symfonieën uit die tijd. Ze werden gepubliceerd in 1760, maar al 2 decennia eerder was Boyce met componeren gestart. Rond de publicatiedatum was hij 49 en begon steeds dover te worden. Luistert u naar zijn symfonie, opus 2, nummer 1 in Bes Groot, door de Academy of Ancient Music, onder leiding van Christopher Hogwood.

Als opening van deze aflevering van Early Delights klonk van de Engelse componist William Boyce de driedelige symfonie opus 2, nummer 1 in Besgroot, gespeeld door de Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. Het volgende werk werd geschreven tussen 1703 en 1706. Het gaat om de suite voor klavecimbel nummer 4 in D-klein van Georg Friedrich Händel. In 1703, hij was toen 18, gaf hij zijn studie rechten op en zijn organistenbaantje en trok in zijn eentje naar Hamburg. Daar vond hij een betrekking als tweede violist in het Theater am Gänsemarkt. In 1706 verhuisde hij naar Florence en Rome en in die fase van zijn leven heeft hij dus onder andere dit werk geschreven. Het stuk bestaat uit 4 delen, maar vooral de sarabande kreeg grote bekendheid, omdat dit deel voor tal van films werd bewerkt voor een groot orkest. Hier is een uitvoering van Alan Caxton uit 1990 en de 4 delen zijn Allemande, Courante, de wereldbekende sarabande en tenslotte Gigue.

U hoorde Alan Caxton op klavecimbel met de suite voor klavecimbel nummer 4 in D-klein, HWV nummer 437 van Georg Friedrich Händel. Van Händel gaan we meer dan 100 jaar terug in de tijd naar Thomas Tallis en zijn Spem in Allium. Het is een motet van Tallis, gecomponeerd in ongeveer 1570 voor 8 koren van elk 5 stemmen. Van Händel gaan we meer dan 100 jaar terug in de tijd naar Thomas Tallis en zijn Spem in Allium. Het is een motet van Tallis, gecomponeerd in ongeveer 1570 voor 8 koren van elk 5 stemmen. De Latijnse

De Britse The Tallis-Scholars, onder leiding van Peter Phillips, zongen Spem in Alium van Thomas Tallis. Dit is de Concertzender en u luistert naar het programma Early Delights. Alle informatie over dit en onze andere programma's vindt u op onze site of in de Concertzender-app. Van Engeland gaan we naar Italië, naar Arcangelo Corelli. Geboren in 1653 in Fusignano, niet ver van Bologna, waar hij vermoedelijk zijn eerste vioollessen heeft gehad. Corelli werd vooral een beroemde violist. Te beginnen in Rome, waar hij vanaf 1675 zijn eerste successen viert en zo in beeld komt van machtige personen en families. En zo stijgt zijn ster in de 18e eeuw als muzikant. Rijkelijk beloond voor zijn werk overlijdt hij een maand voor zijn 60ste op 8 januari 1713. Hij wordt begraven in het beroemde Pantheon van Rome. Als componist is hij vooral bekend vanwege zijn Concerti Grossi, het Concerto Grosso voor orkest opus 6, nummer 1, in D groot, laten we u nu horen, in een uitvoering door The Brandenburg Concert onder leiding van Roy Goodman.

De Brandenburg Concert, onder leiding van Roy Goodman, speelde het Concerto Grosso voor orkest Opus 6 nummer 1 in D groot van Arcangelo Corelli. We hebben nog wat tijd voor wat mooie geestelijke liederen Laudi Spirituali van de in 1534 in Spanje geboren componist Francisco Soto de Langa. Maar in zijn tijd was hij vooral zanger. Voor het grootste deel van zijn leven in Rome als onderdeel van het pauselijke koor van de Sixtijnse kapel. Zijn verzamelde boeken met geestelijke liederen, de Laudi Spirituali, werden gepubliceerd tussen 1583 en 1598 en bevatten een aantal van zijn eigen liederen. U hoort er vier van zijn hand, uitgevoerd door Capilla Musical de la Iglesia Nacional Española de Roma, onder leiding van Alessandro Quarta. Te beginnen met het vrolijke Dank u wel, o goede Jezus. Ringrazianti, o Gesù buono.

U hoorde Capilla Musical de la Iglesia Nacional Española de Roma, onder leiding van Alessandro Quarta. Ze zongen vier liederen van Francisco Soto de Langa, met als laatste Nel apparir del sempiterno sole. En deze liederen zijn de afronding van deze aflevering van Early Delights. Wilt u meer weten over onze programmering of welke muziek u heeft gehoord? Kijk op concertzender.nl voor informatie over al onze programma's. En dit programma werd voor u samengesteld door Erwin Koster.

Goedemorgen, het is 7 uur en dit is de concertzender met het programma De Ochtendeditie. De komende 3 uur hoort u weer een breed scala aan muzikale stijlen uit verschillende eeuwen. We beginnen vandaag weer in de Franse barok met twee werken van Marc-Antoine Charpentier. Eerst speelt het ensemble Spirit of Gambo de Suite pour quatre parties de viol. En daarna hoort u het ensemble Correspondances in de Dialogus inter Christum et Homines.

Dat was als laatste de Dialogus inter Christum et homines van Marc-Antoine Charpentier. Sébastien Dossé leidde het ensemble Correspondances. En daarvoor hoorde u van Charpentier een suite pour quatre parties de viol, uitgevoerd door Spirit of Gambo. Giovanni Battista Percolesi is vooral bekend vanwege zijn hartverscheurend mooie Stabat Mater. Maar de jonggestorven componist, hij werd maar 26, schreef meer in zijn korte leven. U hoort nu eerst een sonate van een anonieme componist die eerst aan Pergolesi was toegeschreven. Daarna een sonate die zeker van zijn hand is. En tenslotte een concert voor viool en strijkorkest.

Violist Giuliano Carmignola was de solist in het concert voor viool en strijkorkest van Giovanni Battista Pergolesi. Het Orchestra Mozart werd geleid door Claudio Abbado. En daarvoor speelde pianist Marco Sollini een sonate in F groot van Pergolesi en een sonate van een anonieme componist. We gaan verder met twee werken van Gioachino Rossini. Het Budapest Festival Orkest speelt eerst de Variazioni a più strumenti obbligati en daarna de ouverture tot de opera La Scala di Seta, de zijden ladder.

Dat was de ouverture tot La Scala di Seta van Gioachino Rossini. Ivan Fischer leidde het Budapest Festival Orkest. En daarvoor speelden zij de variaties voor klarinet, twee violen, altviool, cello en orkest in F groot, ook van Rossini. In de ochtendeditie is het nu weer tijd voor een opus 1 en een opus laatst van een bekende 19e eeuwse componist. Vandaag is dat Carl Maria von Weber. Eerst hoort u 6 korte fuguetta's voor piano en daarna de ouverture Oberon en een aria uit die opera. Von Weber voltooide Oberon in 1826, dirigeerde de première en een aantal zeer succesvolle voorstellingen in Londen, maar overleed kort daarna aan de gevolgen van TBC.

U hoorde sopraan Carita Mattila in de aria Oceaan du Ungeheuer uit de opera Oberon van Carl Maria von Weber. Colin Davis leidde de Staatskapelle Dresden. En datzelfde orkest, maar dan onder Bernard Haitink, speelde daarvoor de ouverture tot die opera. En we begonnen dit blokje met het korte opus 1 van von Weber, zijn 6 fugetta's, gespeeld door Klaus Stieken. U luistert naar de ochtendeditie van de Concertzender. De volledige speellijst van dit programma vindt u terug in de gids op concertzender.nl of in onze app. En op de website vindt u onder het kopje Concerten het Concertzender Archief. En dat is een ware schatkamer met uitsluitend eigen opname van de afgelopen ruim 40 jaar. In dit programma gaan we verder met muziek van de vrij onbekende Engelse componist Joseph Holbrook, die ook wel de Cockney Wagner werd genoemd. U hoort nu geen opera van hem, maar wel zijn klarinetquintet.

U hoorde het pianotrio in C klein van Elfrida André, gespeeld door het trio Nordica. Voor het slot van deze ochtendeditie verhuizen we van Zweden naar Noorwegen, naar muziek van Geir Tveit. Het ensemble Fragaria Veska speelt eerst zijn ballet De Huisgod en daarna zijn septet voor hobo, hoorn en vijfstrijkers.

Dat was tot besluit het korte septet voor hobo, hoorn en vijf strijkers van Geyert Veit. Het werd uitgevoerd door het ensemble Fragaria Vesca, en dat is de Latijnse benaming voor bosaardbei. En daarvoor speelde dit gezelschap Tveits ballet De Huisgod, opus 184. En met deze Noorse muziek komt er een einde aan deze aflevering van de ochtendeditie. Samenstelling en presentatie van de afgelopen drie uur, Niklas Hoekstra, met dank aan Muziekweb. Morgen om 7 uur zijn we er weer met een nieuwe aflevering, dan met veel stukken van vrouwelijke componisten, korte koorwerken van Anton Bruckner en muziek van de Nederlanders Willem Pijper en Kees van Baren. Ik wens u nog een mooie dag en graag tot morgen.

Welkom bij Concertzender Actueel. Fijn dat u luistert. Vandaag hebben we weer twee jonge muzici van het Conservatorium in Amsterdam in de studio die voor ons gaan optreden. Fluitiste Sandra Andrade en pianist Yevgenia Tsourou. Zij spelen straks Franse muziek en natuurlijk praten we ook even over hun muzikale leven en hun plannen. En over praten gesproken, rond 3:15 heb ik Hans IJzakkers, pianist en artistiek leider van het internationaal liedfestival Zeist, aan de telefoon. Van 15 tot en met 23 mei barst het festival namelijk weer los, met als thema Terug naar de natuur. En ik ben benieuwd hoe dat er muzikaal uit gaat zien. En naast de column van Olga de Kort hebben we weer heel veel mooie concerttips voor u. Vorige week was ik bij een concert van cellist Anastasia Kobekina en het Kammerorchester Basel. Jongen, dat was echt een enorm feest. Oude muziek die zo nieuw en fris klinkt, soms zelfs alsof het een jam-sessie was. Dat maak je niet zo vaak mee. Ik laat u er nu graag even van meegenieten.

Een spetterend eerste deel, Allegro was dat, uit het celloconcert in G-klein van Vivaldi. Uitgevoerd door celliste Anastasia Kobekina samen met het Kammerorkester Basel. U luistert naar Concertzender Actueel. De Sloveense pianist Kaja Draxler heeft een sterke band met Amsterdam, waar ze haar Kaja Draxler Octet oprichtte. In dit ensemble benut ze de talenten van heel verschillende internationale spelers. Zo combineert ze haar achtergrond in de klassieke muziek en jazz met haar diepgaande interesse in vrije improvisatie. Het derde album, Bear Unfolding, kreeg als omschrijving buitenaardse hofmuziek. Haikus van de Japanse dichter Matsuo Basho vormden het uitgangspunt van de in elkaar verstrengelde vocalen van Laura Pollens en Björk Niels Dottir. Tenorsax, klarinet, viool en contrabas zorgen voor contrast met elementen ontleend aan avant-jazz en moderne klassieke muziek. Op zaterdag 9 mei kun je het meemaken in het Bimhuis in Amsterdam om 8:30. Nu alvast een voorproefje.

Bent u er nog? Van het tweede album van het Kaya Draxler Octet hoorde u Bis Di Bokul. En u luistert nog steeds naar Concertzender Actueel. Ik hoop dat u er nog bent. Na de overtuigende vastlegging van de vierde en zesde zet Sir Antonio Pappano zijn cyclus met symfonieën van Rolf van Vaughan Williams voort met een live opname van de vijfde en de negende, uitgevoerd door het London Symphony Orchestra in de Barbican Hall. Het zwaartepunt van deze uitgave ligt vooral bij de negende, Vaughan Williams' laatste en meest raadselachtige symfonie. Vandaag hoort u het grimmige scherzo uit deze negende symfonie van Vaughan Williams.

En zo klonk het scherzo uit de 9e symfonie van Vaughan Williams, uitgevoerd door het London Symphony Orchestra onder leiding van Sir Antonio Pappano. In de studio staat nu het duo, het reflexduo moet ik zeggen, van het Conservatorium van Amsterdam. En dat bestaat uit fluitist Sandra Andrade en pianist Yevgenia Tsourou. Sandra Andrade is een Portugese fluitiste die al op jonge leeftijd begon met muziek. Ze studeerde aan verschillende conservatoria in Portugal en behaalde prijzen bij nationale en internationale concoursen. Ook heeft ze ervaring als orkestmuzikus in diverse grote orkesten. Ze volgt de masterclasses bij diverse gerenommeerde fluitisten en studeert momenteel aan het Conservatorium van Amsterdam bij maar liefst 3 docenten, Vincent Kortvriend, Kirsten McCall en Maria Semtjuk. Yevgenia Tsourou is een Oekraïense klassieke pianiste, geboren in 2003. Ze studeerde af van het Muzieklyceum in Kiev en vervolgde haar studie in Slowakije, waar ze muziekeducatie studeerde en pianoles gaf. Na haar verhuizing naar Nederland zette ze haar opleiding voort aan het Conservatorium van Amsterdam, waar ze op dit moment studeert bij Frank van Laar. U gaat luisteren naar het eerste en het tweede deel uit de sonate voor fluit en piano van Francis Poulenc. U hoort Sandra Andrade en Yevgenia Tsourou.

prachtig kleed liggen. En echt zo'n Persisch tapijt ligt op de grond. En de vleugel staat mooi open. En ze gaan weer prachtig voor je spelen, denk ik. Gaat u nogmaals luisteren naar Sandra Andrade en Yevgenia Turul. En ze spelen dus het eerste en het derde deel uit de Bilitis van Debussy.

En zo klonk het Reflect-duo. En dat bestaat uit fluitiste Sandra Andrade en pianiste Yevgeny Tsurul. Thank you so much for coming to the studio, ladies. And a lot of success I wish you with the upcoming concerts. U luistert naar Concertzender Actueel. Op donderdag 7 mei spelen de pianisten Filippo Tanischi en Camille Boomsma een uniek programma met transcripties van Wagner's opera's voor twee piano's. Die arrangementen zijn geschreven door Alfred Pringsheim, een goede vriend van Richard Wagner. Het concert zal worden opgenomen en hopelijk komt er later een cd van, want deze transcripties zijn nooit eerder op cd verschenen. Wilt u bij deze wereldpremière zijn, dan moet u naar Schiedam op 7 mei dus, waar het concert plaatsvindt in Westveld 90 om 7:45. Meer info vindt u op westveld90.nl. En luistert u nu naar Camille Boomsma solo, maar wel met Wagner.

0: Franz Liszt maakte deze transcriptie voor piano van recitatief en romance O du mein holder Abendstern uit de opera Tannhäuser van Richard Wagner. Meer Wagner en Camille Boomsma, donderdag 7 mei dus in Schiedam. En ik moet nog even iets corrigeren, want ik zei het de locatie verkeerd. Het is namelijk Westfest 90. Dus kijkt u even op westfest90.nl voor alle informatie over dit komende concert.
1: U luistert naar Concertzender Actueel.
0: En het is tijd voor het Museum in Actueel. Als muren konden praten is de naam van de tentoonstelling die in Paleis Het Loo in Apeldoorn te zien is. Deze gaat over de geschiedenis van de 17e eeuwse wandschildering en het trappenhuis van het paleis. Stadhouder Willem III was de bouwer van het Loo en hij liet de muurschilderingen aanbrengen. Daarop zijn onder meer 7 mannen uit het Ottomaanse Rijk te zien. Willem liet ze waarschijnlijk afbeelden om er een politiek statement mee te maken. Zo kon hij zichzelf presenteren als bemiddelaar tussen Europa en het Ottomaanse Rijk. Bezoekers krijgen een unieke kans om de afgebeelde mannen van dichtbij te zien, omdat de wandschilderingen tijdens de tentoonstelling gerestaureerd worden. De opera Die Entführung aus dem Serail van Mozart uit 1782 is ook een dialoog tussen westerse en Turkse klassieke muziek. Daaruit luistert u nu naar de ouverture.

Ja, zo klonk de ouverture uit de opera van Mozart, die Entführung aus dem Serail. En dat werd uitgevoerd door The Chamber Orchestra of Europe. En dat stond onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. De tentoonstelling Als muren konden praten in Paleis het Loo in Apeldoorn is nog te zien tot met 30 augustus. U luistert naar Concertzender Actueel. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, kunt u in de Oosterpoort in Groningen om 8:30 gaan kijken en luisteren naar het Oekraïense wereldmuziekkwartet Daka Braka. Dit kwartet werd opgericht in het theater Dak in Kiev en beschrijft haar eigen muziek als etno-chaos. Een fusie van Oekraïense volksliederen met traditionele instrumenten van over de hele wereld. Het muziekkwartet heeft al op meerdere beroemde muziekpodia gestaan, waaronder Glastonbury, Tsiget en Ponda. De Europese tour, die dus nu Groningen aandoet, draait om het nieuwe album Ptak, wat vogel betekent en symbool staat voor vrijheid. Het optreden is een indrukwekkende mix van theater en muziek, aangevuld met videokunst van onder andere Oekraïense kunstenaars. En dat klinkt zo.

En dat was Verzielena van en door Dakka Brakka. En kaarten voor de 14e zijn te koop via spotgroningen.nl. U luistert naar Concertzender Actueel. Binnenkort is de bekroonde uitvoering van Missa Maria Zart van Jacob Obrecht op verschillende plaatsen in het land te horen en te zien, uitgevoerd door Capella Pratensis. Dit monumentale werk uit de Renaissance, gebaseerd op het lied Maria Zart, geldt als een van de hoogtepunten uit de Frans-Vlaamse polyfonie. Het ensemble Capella Pratensis zingt rond één gezamenlijk koorboek en brengt de muziek tot leven volgens historische uitvoeringspraktijken, wat zorgt voor een directe en intieme klank. De concerten zijn te horen van 7 tot en met 10 mei in onder meer Den Bosch, Utrecht, Brouwershaven en Bergen op Zoom. En meer informatie over dit alles is te vinden op capellapratensis.nl. Nu alvast een voorproefje.

uit de Missa Maria Zart van Jacob Obrecht hoorde u het tweede deel Qui Tollis, uitgevoerd door Capella Pratensis. U luistert naar Concertzender Actueel. De Italiaanse bassist Rosa Brunello leeft volgens haar eigen motto, muziek zonder grenzen. Ze werd opgeleid in Berlijn, Parijs en Amsterdam en toerde over de hele wereld, onder meer met jazzlegende Didi Bridgewater. Ook verdiepte ze zich in elektronica, dub, rock en Zuid-Amerikaans muziek met zowel contrabas als basgitaar. En al die invloeden vinden hun weg in haar kleurrijke muziek, waarin grooves en vrije improvisatie belangrijke factoren zijn. In haar huidige band speelt Rosa Brunello met klinkende namen uit de Britse en Italiaanse jazz, onder wie trompetist Jazz Ahmed. Op vrijdag 8 mei staat de band van Brunello in het Bimhuis in Amsterdam, aanvang 20:30. En kaarten zijn te koop via bimhuis.nl. Luister nu naar 1.1.

0: Dat was Uno Punto Uno van en door Rosella Brunello en haar band. Luistert u nu naar de muziekcolumn van muziekjournaliste en muzikologe Olga de Kort.
1: Ik weet niet of mijn kat van de pianomuziek houdt, maar ze houdt wel van mijn vleugel. Hij behoort tot een van haar favoriete plekjes in het huis. Een mooi uitkijkpunt waarvanuit ze alles in de gaten kan houden, binnen en buiten. Ze vormen samen ook een mooi plaatje. Mijn bechstein voor het raam en de kat, die van de zon ligt te genieten. Voor iemand die zo geïnteresseerd is in historische instrumenten, weet ik trouwens bijzonder weinig over mijn eigen vleugel. Ik ben de trotse eigenaar van een bechstein uit 1909, die deze maand 117 jaar oud wordt. Op 31 mei 1909 werd hij vanuit de fabriek in Berlijn naar Den Haag gestuurd. Hij kwam bij Van Vornveld en Spoorpianohandel terecht en daar vandaan begon hij zijn muzikale leven. Waar hij zijn eerste 100 jaar heeft doorgebracht en welke muziek er op werd gespeeld, zal ik waarschijnlijk nooit meer achterhalen. Hij heeft een heel mooie warme klank en is bijzonder geschikt om er bijvoorbeeld Brahms op te spelen. En dat vond Brahms zelf ook. Hij was bijzonder gesteld op de instrumenten van Karl Bechstein, die trouwens op 1 juni 1826 geboren werd en van wie we over een paar weken zijn 200ste verjaardag mogen vieren. En Johannes Brahms zelf werd morgen, 7 mei, 193 jaar geleden geboren. Geen jubileumdatum, maar uitgerekend in 2026 bestaat het eerste museum van Brahms precies 55 jaar. Het bevindt zich in het tegenwoordige componistenkwartier in Hamburg, de geboortestad van Brahms. Dit huis was ook het eerste Brahms museum dat ik ooit heb bezocht. Ik mocht toen op Brahms piano spelen, die nogal ontstemd was en rammelde aan alle kanten. In veel betere staat bevonden zich de kamerpiano en de vleugel in mijn favoriete en veel minder bekende Brahms House Museum in Baden-Baden. Hier bracht Brahms 10 jaar lang zijn zomermaanden door, die vaak al in mei begonnen en tot oktober duurden. Hij ontdekte Baden-Baden dankzij Clara Schumann. Zij had hier een zomerhuis waar Brahms altijd een welkome gast was. Na een paar bezoeken kon hij de verleiding echter niet weerstaan en vond een eigen zomerhuis in de buurt van Clara. Het huis op de heuvel telde 2 verdiepingen en was omringd met bloemperken en een diepe tuin. Het bood Brahms zoveel afzondering als hij wilde en zoveel rust als hij nodig had om te kunnen componeren. Hier, aan zijn schrijftafel en de kamerpiano, werkte hij aan zijn eerste en tweede symfonieën. Hier haastte zich Clara Schumann naartoe om de nieuwe pagina's van het pianokwintet door te nemen. In deze bovenkamer met stralende blauwe muren en krakende vloerplanken voltooide de componist het tweede strijksextet en componeerde hij de delen uit een Deutsches Requiem. Het werk werd afgewisseld met lange gesprekken aan tafel en thee drinken met Clara, wandelingen naar de stad, het bezoek aan een café in de Kurgarten en het bekijken van het flanerende Beaumont langs Baden-Badense beroemde Lichtenthaler Allee. 100 jaar later stond het huis op instorten en werd het in 1967 van het afbreken gered door de speciaal voor deze gelegenheid opgerichte Brahmsgezelschap Baden-Baden. Na de restauratie opende het Brahmshuis Museum zijn deuren. De kleine expositie bestaat uit partituren, affiches, foto's, tekeningen en portretten. Brahms' werk- en slaapkamers zijn ingericht met de meubelstukken die behoorden aan de componist. De zacht krakende vloer, het opgewekte blauw van de muren en de stralende zon door de geopende ramen van Brahms' zomerverblijf laten de tijd stilstaan. Het huis ademt dezelfde rust en vrede als 150 jaar geleden en is als vanouds omringd door de bloeiende tuin. Het staat tegenwoordig ter beschikking van muzici en muzikologen die hier of in het gastenverblijf ongestoord aan hun Brahms-projecten kunnen werken. En wij kunnen naar de muziek van Brahms luisteren, die de hele maand mei extra in het zonnetje wordt gezet. Met de vierde symfonie in het Concertgebouw, het Requiem in Arnhem, het tweede pianoconcert door Daniil Trifonov en het Rotterdams Philharmonisch Orkest in Rotterdam, en afsluitend het Wioolconcert door Simone Lamsma en het Noord-Nederlands Orkest in Groningen. En zelf ga ik Brahms op mijn jarige Bechstein spelen. Voor mijn kat dan.

U hoorde Andrei Gologan en hij speelde een arrangement van het lied nummer 4, opus 106 van Meine Lieder van Brahms. U luistert naar Concertzender Actueel. Zaterdagmiddag 9 mei kunt u in de matinée in het Concertgebouw een programma gaan beluisteren met een wereldpremière naast werk van de componisten Sibelius, Langhart en Ligeti. Het Radio Philharmonisch Orkest staat onder leiding van de jonge Duitse componist en dirigent Oskar Jokkel, winnaar van de Herbert von Karajanprijs 2023. Hij is pas 31 jaar en opent dit concert met een nieuw eigen werk voor groot orkest met de titel Nox Aeterna, dat hij schreef in opdracht van de NTR zaterdagmatinée. Meer informatie over dit concert, dat zaterdag om 14:15 begint, vindt u op concertgebouw.nl. En van Jokkel hoort u nu het stuk Eight Layers of Solitude door het New Art and Music Ensemble Salzburg.

0: Dat was Eight Layers of Solitude door Oscar Jokkel met het Namensensemble uit Salzburg.
1: U luistert naar Concertzender Actueel.
0: Op zondag 10 mei kunt u tussen 10 en 11 uur bij de Concertzender luisteren naar weer een nieuwe aflevering van het maandelijkse programma Het Piano Atelier. De inmiddels 88-jarige meesterpianist Willem Brons vertelt in deze uitzending over twee werken die in dezelfde periode, namelijk tussen 1914 en 1917, zijn gecomponeerd, maar totaal van elkaar verschillen. In het tweede deel van het programma hoort u over de Tombeau de Couperin van Ravel, dat een tegenhanger van alle ellende uit die periode wil zijn. Maar allereerst vertelt Brons over het Thème et Variation van Lili Boulanger, een stuk waarin juist een dramatische en duistere klank centraal staan. Brons speelt het werk daarna live in de studio en dat stuk kunt u nu alvast gaan beluisteren.

En zo klonken het thema en de variaties van Lili Boulanger. En die werden live gespeeld in de Abma Studio in Amsterdam door pianist Willem Brons. En het hele pianoatelier is zondag aanstaande 10 mei dus te horen om 10 uur op deze zender. U luistert naar Concertzender Actueel. Argentijnse muziek, natuurlijk klassieke tango's, maar ook Argentijnse folklore, dat zijn de ingrediënten van het unieke Trio del Puerto. Muziek voor bandoneon, viool en gitaar. Violist Gustavo Cabrera, afkomstig uit Buenos Aires, heeft samen met de Nederlandse Simone van der Weerde en Tim Panman dit trio opgericht. Trio del Puerto betekent het trio van de haven. Rotterdam is namelijk hun thuishaven. Zondag 10 mei om 4 uur 's middags speelt het trio in Bilthoven in het prachtige Huize Gaudeamus. De concertzaal is niet groot, dus reserveren is wel gewenst. En kijkt u daarvoor op huizegaudeamus.nl.

La Catedral of Allegro Solemne was dat. U hoorde Gustavo Cabrera en Tim Pamban. Komende zondag komt daar nog de bandoneon bij in Beeldhoven, Huize Gaudeamus.

0: Van vrijdag 15 tot met zaterdag 23 mei staat Zeist 9 dagen lang in het teken van het lied. Voor de 10e keer brengen internationale topzangers, pianisten en jong talent de mooiste gezongen verhalen tot leven. Het thema van deze jubileumeditie is Terug naar de natuur. Wat dat betekent voor het festival bespreek ik graag met pianist en artistiek leider van het festival, Hans IJshakkers, die ik nu aan de telefoon heb. Welkom, Hans.
1: Ja, hi Paulien.
0: Fijn dat je even tijd voor ons hebt. Ja, dat thema, terug naar de natuur. Een prachtig thema natuurlijk, zeker in die omgeving. Maar op wat voor manier geven jullie dat vorm in het festival?
1: Ja, meteen een hele goede vraag. We wilden al heel lang iets met de natuur gaan doen. Omdat het een heel actueel onderwerp is natuurlijk. Niet alleen in positieve zin, helaas. Maar ja, liederen worden van oudsher natuurlijk gewoon geschreven en gezongen over de natuur. Dus er is heel veel repertoire voor wat je kunt gebruiken. En ook weer niet alleen over dat het zo gezellig is om lekker de bossen in te trekken of in de tuin te zitten en daar te picknicken. Maar ook wat de natuur kan aanrichten aan ellende, stormen en overstromingen en dergelijke. Dus het biedt eigenlijk heel veel aanknopingspunten om daar een heel mooi liedprogramma omheen samen te stellen.
0: Ja, en
1: ook wat verschillende aspecten te laten horen.
0: Ja, en natuurlijk ook dan meteen de verbinding tussen de natuur en de geest. Hè? Want dat is natuurlijk ook een veel voorkomend thema in de liederen. Dus als het stormt in het leven, dan stormt het ook buiten.
1: Precies. Ja, en we beginnen dus ook het openingsconcert wat ik dan samen met Henk Neven en de sopraan Katharina Roekkabe doe. Met het Italiaanse liederboek van Wolf.
0: Ja.
1: Wat in de prachtige omgeving van Toscane met name speelt. Maar waar eigenlijk ook de menselijke natuur heel erg duidelijk tot uiting komt. Op vaak humoristische en schrijnende wijze. Dus ja, zeker ook de menselijke natuur komt aan bod.
0: Hans, ik begrijp dat er zelfs concerten zijn in de open lucht. Dus een combinatie van de natuur en de muziek. Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, vlakbij de kerk waar onze normale concerten vinden is een heel prachtige voormalige landbouwschuur. Met een heel mooi omheind stuk land erbij. Ik vind het heel leuk om daarheen te kunnen lopen met ons publiek. En dan daar een openluchtconcert te laten plaatsvinden. Mits het weer meewerkt.
0: Anders
1: hebben we altijd gelukkig nog een alternatief.
0: Dat
1: risico moet je nemen. Maar de ervaring met Zeist is dat we meestal eigenlijk heel erg goed weer hebben.
0: Ja. Dus, en met dit thema zijn de weergoden jullie vast nog beter gezind. Dat hoop ik van harte.
1: Ik vind ook dat we dat verdienen. En het wordt heel leuk, want we hebben Julian Trigardien, tenor. Die samen met Brian Banner, die zelf ook zingt, maar gitaar speelt. Lid en drijvende kracht achter de band The Earl Kings. Die eigenlijk hele mooie bewerkingen ook van Schubert liederen maken. Maar dan met een soort folk country geluid erbij. Dus het wordt heel, heel speciaal. En ze nemen de mensen echt mee als een soort rattenvangers. Met Schubert liederen, maar ook met volksliedjes. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Het is gewoon heel aangenaam.
0: Hans IJshakkers, ik wens jou en de jouwe ongelooflijk veel plezier. En nog één vraag. Waar kan het publiek alle informatie vinden over dit festival?
1: We hebben een hele mooie website die net zo kleurrijk is als het thema. En dat is www.ilfz.nl. En daar kun je eigenlijk alle informatie...
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Hans, ik dank je heel hartelijk en wens je nogmaals heel veel plezier. Dag hoor!

Ja, mocht u nu denken, hé, maar dat komt me bekend voor. Ja, naar dit lied hebben we net geluisterd, dit instrumentale lied. Maar nu gaan we naar een echt lied luisteren. Luistert u naar Debussy.

van Debussy hoorde u Beauxsoir, uitgevoerd door bariton Henk Neven met Hans Eijzakker aan de vleugel. En volgende week komt bariton Jan-Willem Baljet naar de studio en hoort u meer over één onderdeel van het festival, namelijk de dag van het lied. En natuurlijk hoort u live zijn zang. In Almere vindt aanstaande zaterdag 9 mei de 5e editie plaats van de Dag van de Oude Muziek, inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde in de regio. De dag staat volledig in het teken van muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok, met concerten van lokale en internationale muzici op historische instrumenten. Daarnaast is er volop ruimte voor verdieping met workshops, demonstraties en een markt voor liefhebbers en nieuwsgierigen. Op deze dag klinkt ook muziek van Camerata Traiectina, die teruggaat naar de Utrechtse muziekcolleges uit de 17e eeuw. Plekken waar welgestelde burgers samenkwamen om serieus muziek te maken. Uit archieven stelde het ensemble een programma samen met kamermuziek uit heel Europa. Luistert u nu naar O Nederland, let op uw zaak, door Camerata Traiectina.

U hoorde O Nederland, let op uw zaak van Camerata Trajectina. Zij spelen op zaterdag 9 mei om 4 uur tijdens de Dag van de Oude Muziek in Goederede in Almere. En meer informatie over deze dag vindt u op goederedeconcerten.nl. Mares is een kwartet dat bestaat uit de Portugese zangeres Magda Mendes, de Kaapverdiaanse gitarist Paulo Bouwman, de Nederlandse cavaquinho-speler en gitarist Marijn van der Linden en de Duitse percussionist Udo Demant. Dit gezelschap laat de drie muziekwerelden van Portugal, Brazilië en Kaapverdië samensmelten tot één geheel op zaterdag 9 mei om 8:30 in Cubus in Leiden. Op deze avond hoort u een mix van culturen en muziekstijlen die zorgt voor een uniek geluid waarin heimwee, saudade, vreugde, trots en samen zijn de basis vormen. En kaarten zijn te koop via de-x.nl.

En dat was zangeres Magda Mendes en Friends met het nummer Martello da Justiça. Op 15 mei komt er een speciaal album uit van het Quartetto Quiroga, getiteld Arriaga Complete String Quartets. Juan Crisóstomo Arriaga was een Baskische componist die dit jaar 200 jaar geleden op slechts 19-jarige leeftijd overleed. Het Quartetto Quiroga nam 3 strijkkwartetten van Arriaga op en uit het derde strijkkwartet in S groot hoort u nu het laatste deel Presto Agitato.

Ja, dat was het laatste deel Presto Agitato uit het derde strijkkwartet van Ariaga van de nieuwe cd van het Quartetto Quiroga, die 15 mei uitkomt bij Cobra Records.

En met deze cd zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Concertzender Actueel. Wilt u reageren? Dat kan via actueel@concertzender.nl. De productie was in handen van Jelle de Jong, techniek Max Cicero en Wijnand de Groot, social media Rita Paiva en mijn naam is Pauline Verburg. Volgende week zit Evert-Jan Nachtegaal achter deze microfoon. Graag tot dan en voor nu wens ik u nog een heel prettige dag.

Luisteraars, welkom in de vorige eeuw hier op de Concertzender. Daniel Sterneveld, de Belgisch-Joodse componist en dirigent, componeerde twee symfonieën. De eerste in 1943 en die symfonie werd sterk beïnvloed door de oorlogsjaren. Het werk ontstond terwijl Sterneveld ondergedoken voor de nazi's leefde en hij ontsnapte bovendien driemaal op het nippertje aan deportatie. In de symfonie worden persoonlijke gevoelens van uitzichtloosheid en wanhoop tot uitdrukking gebracht. Al maakt de dreiging in het slotdeel plaats voor een voorzichtige hoop. De symfonie werd gecomponeerd voor groot orkest, met als bijzonder kenmerk de toevoeging van drie Engelse hoorns, die volgens een toelichting van de componist niet door hobo's mogen worden vervangen. Het werk bestaat uit drie delen, Adagio molto allegro impetuoso, Andante en tot slot Allegro agitato. De uitvoering van deze symfonie van Daniel Sterneveld is in handen van het Brussels Philharmonic onder leiding van Arturo Tamayo.

De eerste symfonie, de zogenaamde oorlogssymfonie van Daniel Sterneveld, werd hier uitgevoerd door het Brussels Philharmonic onder leiding van Arturo Tamayo. In 1942 overleed Paul Gilson, de leermeester van Sterneveld. En Sterneveld besloot de begrafenis in Brussel vanuit zijn onderduikadres bij te wonen, ondanks het risico op arrestatie en deportatie. Aan het begin van de 20e eeuw werd de saxofoon door Paul Gilson geïntroduceerd in het klassieke orkest. In 1901 en 1902 componeerde hij twee concerten voor altsaxofoon. De partituren hiervan zijn pas recent teruggevonden. Deze werken gelden als wereldpremières, aangezien het de eerste twee volwaardige concerten voor dit instrument betreft. De oorsprong van het premier concerto ligt in Boston bij Elise Hall. Zij was een welgestelde mecenas van Franse afkomst. Door haar werd het initiatief genomen om vooraanstaande componisten opdracht te geven concertante werken voor saxofoon en orkest te schrijven. In totaal werden 22 opdrachten verstrekt, onder andere aan Claude Debussy, André Caplet, Vincent Dindy en Florent Schmid. In de twee concerten van Gilson worden de typische kenmerken van kracht en virtuositeit van het instrument volledig benut en ze betekenen een duidelijke muzikale vooruitgang ten opzichte van het toenmalige concoursrepertoire. Aangenomen wordt dat de technische eisen van het premier concerto voor Elise Hall te hoog waren, waardoor het werk door haar niet werd uitgevoerd. Nee, de partituur werd teruggestuurd naar de componist en raakte vervolgens meer dan een eeuw zoek. Het eerste concert voor altsaxofoon en orkest van Paul Gilson wordt nu uitgevoerd door het Symfonieorkest van Vlaanderen onder leiding van Jan Latham, Koenig.

Het allereerste concert voor altsaxofoon en orkest, in 1901 gecomponeerd door Paul Gilson, werd uitgevoerd door saxofonist Koert Bertels samen met het Symfonieorkest van Vlaanderen onder leiding van Jan Latham Koenig. Aan het begin van de 20e eeuw werd de saxofoon niet langer uitsluitend geassocieerd met militaire kapellen, maar vond het steeds vaker zijn plaatsen in het symfonieorkest en binnen de kamermuziek. De definitieve doorbraak volgde niet veel later in de jazz. In 1906 werd door Paul Gilson een deel van een eerder gecomponeerde sonate voor viool en piano bewerkt voor saxofoon en piano, onder de titel Improvisation. U hoort het werk hier uitgevoerd door Koert Bertels op altsaxofoon en Bert Koch aan de piano.

Improvisation van Paul Gilson werd uitgevoerd door Koert Bertels op altsaxofoon en Bert Koch op piano. Tot besluit van deze aflevering van De Vorige Eeuw hoort u de Interlude Solennel uit 1925 van Paul Gilson, uitgevoerd door Brassband Buizingen onder leiding van Luc Vertomme. En deze aflevering werd samengesteld door Guy Thijs.

Goedemiddag dames en heren, lieve luisteraars. Het is 1 uur geweest, tijd voor Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. Met een gemengd programma van cantates en solowerken. We gaan luisteren naar cantate 17, Wie er dank opfert, der preiset mich. Dat is een cantate uit 1726. Libretto is van een zekere Ernst Ludwig van de Saxen Meiningen. Het is een geliefde cantate en hij wordt ook weer prachtig uitgevoerd door Ton Koopman. Weer eens een keer met Sandrine Pio, de sopraan. Zijn vaste alt Bonja Bartos, de tenor. Daar hebben we hem. Christophe Prigardien, inmiddels vader van Julien Prigardien, die we veel vaker horen. En de vaste bas. En ook de vriend van Ton Koopman, Klaus Mertens.

En dan gaan we nu door met een concert in A-klein, BBV 1065. Maar dat is wel een bewerking van het concert voor vier klaverzemmels van Vivaldi. Die heerlijke, vrolijke, subtiele muziek. Maar het klinkt, werkt op Bach op de piano ook goed. Maar goed, hij had het natuurlijk wel eerst voor klaverzemmel bewerkt. Want zo goed waren de piano's nog niet. Die zouden dit niet aankunnen. En het wordt uitgevoerd door Alexandre Tarot, samen met Le Violon du Roi, Alain Bernard Labadie. Verder informatie allemaal op de website.

Wij gaan als het ware een beetje afsluiten met de derde orkestsuite, imposante suite. En u houdt nog één orkestsuite te goed, de vierde. Die doen we de volgende keer, want die is wel heel erg imposant. Als jongen vond ik deze suites geweldig. Ik was helemaal verrukt van ze. Ik nog meer van de suites dan van de Baldwinsconcerten. Ik was echt overweldigd door ze. Vooral door de trompetten en het grote orkest. De uitvoering berust in handen van weer het ensemble Masque, Olivier Fortin.

U hoorde de derde orkestsuite in D-groot, BBV 1068, door het ensemble Masque, Antoine Olivier Fortin. Volgende week krijgt u de vierde en zeer imposante orkestsuite. Die houdt u dus te goed. We wensen u een fijn weekend en graag tot volgende week.

0: Dag luisteraars, in deze aflevering van Concertzender Live met Oude Muziek kunt u luisteren naar twee concerten uit een reeks van drie die van 13 tot en met 15 maart plaats hadden in de Onze Lieve Vrouw van Blindekenskapel in Brugge, België. Concertorganisator Karen Majeline nodigde zoals gebruikelijk intussen een keur van internationaal gereputeerde topmuzici uit voor alleen zaligmakende barokconcerten. Ik heb het over Lucia Swartz, cello, Rio Terracado barokviool, Kaori Uemura, viola da gamba, en eerst Sibe Henstra in het tweede concert Guy Panson op clavecimbel. En in het laatste concert is er de Oostenrijkse Peter Waldner solo op clavecimbel. Dat laatste concert hoort u in een volgende aflevering van Concertzender Live. Eerst het concert van 13 maart. De ten onrechte minder bekende Onze Lieve Vrouw van Blindekenskapel in Brugge dateert van 1651. En er is een rijke en boeiende geschiedenis aan verbonden. De akoestiek van de kapel is voortreffelijk, dus kunt u luisteren naar een erg geslaagde opname. In het eerste concert dat u zo meteen hoort spelen Lucia Swartz, Sibe Henstra en Rio Terracado, een werk van Heinrich Ignaz Franz von Biba, Johann Sebastian Bach, François Couperin en Antonio Vivaldi. Ik wil graag extra uw aandacht vestigen op het vierde werk, en dat is de Chaconne voor viool solo van Johann Sebastian Bach, werkelijk voortreffelijk uitgevoerd door Rio Terracado. Ik heb er in alle eerlijkheid de tranen van in de ogen gekregen. Zo ontroerend heeft Terracado dit toentertijd toch wel gedurfde werk uitgevoerd. Bach heeft in deze chaconne allerlei delen uit zijn koraalmelodieën, uit zijn cantates verwerkt. Geniet ervan, dit is zonder meer een zalig concert.
1: U luistert naar Concertzender Live met Leo August de Bok.

0: We luisterden naar een concert dat plaats had op 13 maart 2026 in de met een fraaie akoestiek gezegende Onze Lieve Vrouw van Blindekenskapel in Brugge, België. De uitvoerenden waren Lucia Swartz, cello, Rio Terracado, barokviool en Siebe Henstra, klavecimbel. Voor het tweede concert blijven we in de Onze Lieve Vrouw van Blindekenskapel in Brugge. Beide concerten in deze aflevering van Concertzender Live horen thuis in een reeks van drie in één festivalweekend. Het derde concert met de Oostenrijkse klavecinist Peter Waldner breng ik in een volgende aflevering van Concertzender Live. Het is 14 maart, een bewolkte zaterdagochtend, wanneer Rio Terracado, barokviool, Kaori Uemura, viola da gamba en Guy Panson, klavecimbel, zich voorbereiden op een muzikaal menu met daarop werk van Heinrich Ignaz Franz von Bieber, François Couperin, Johann Sebastian Bach natuurlijk, Marin Marais ook en Dieter Buxtehude. Ik vroeg aan Bart Stouten, voormalig presentator en programmasamensteller bij de Vlaamse Klassieke Radio, het programma toe te lichten. Dat deed hij natuurlijk graag voor ons. Na zijn toelichting begint meteen het concert. De speellijst kunt u raadplegen op onze website www.concertzender.nl en in onze app.
1: Wat we vandaag te horen krijgen, het is een beetje in de geest van wat we gisteren gehoord hebben. We gaan luisteren naar Guy Panson, het klavecimbel, Kaori Uemura, die fantastische viola da gamba, vertolkster, en opnieuw Rio Terracado op de barokviool, die de Rozenkrans-mysterie-sonates van Heinrich Ignaz Franz von Bieber brengt, wat natuurlijk ook een soort hortus conclusus is, een meditatieruimte, een heel indrukwekkend ingesloten tuintje met allerlei, als een paternoster er rond, zo allerlei muziekfragmenten, die een soort grote sonate creëren. Dan gaan we luisteren naar muziek van François Couperin, waar je natuurlijk toch voelt dat hij de meester is van het ornament, van het in het klavecimbel, het emfatisch aanbrengen van bepaalde accenten via dat ornament. Dat vind ik altijd heel indrukwekkend, waardoor hij natuurlijk ook erg herkenbaar is en ook op een hele sensuele manier kan klinken. Dan krijg je die Sorrowful Mystery, zoals het hier staat, van Johann Sebastian Bach, een triosonate voor orgel. Bach was natuurlijk een multitalent. Hij was niet alleen een uitstekend violist, een uitstekend klavecinist, een uitstekend organist. Hij was ook een geweldig zanger. In Lüneburg was hij een enorm goede zanger. En ik heb zelf vorig jaar een bezoek gebracht aan de kerk, de Marienkirche in Lübeck, waar hij dus zijn grote boegbeeld, Dietrich Buxtehude, aan het werk hoorde. En Buxtehude stond een stylus fantasticus voor, dat wil zeggen een stijl waarin ongebreideld alles mogelijk is. Dus je kan in die geest van Bach, zoals gepikt of opgepikt bedoel ik bij Dietrich Buxtehude, werkelijk alles doen wat je fantasie je maar ingeeft. Niet alleen met de klank, maar ook met de stilte. Je kan de muziek stilleggen, je kan ze weer opstarten, je kan dingen doen die voor die tijd heel ongewoon waren. En Bach wilde dat natuurlijk ook. Hè? Bach wou ook carrière maken. Bach is begonnen in Arnstadt, aan het orgel daar. Hè? En hij is dan verder geëvolueerd naar we kennen het parcours van Bach, Weimar, Keulen en dan Leipzig. En hij heeft geëxperimenteerd met die muziek, omdat dat was nu eenmaal een man die niet, dat was een ambachtsman, maar die wou altijd maar verder gaan. Die wou kijken. Dat deden de Vlaamse polyfonisten ook. Denk aan het Quattrocento, aan de Italiaanse polyfonisten, die dus ook dingen die aan de grens van de disharmonie kwamen, deden. Hè? En Bach heeft dus die stylus fantasticus van Dietrich Buxtehude omhelst, omdat hij dat wilde. Hij wou die muziek naar de uiterste grenzen voeren van wat voor het oor te verdragen valt ook. Dus dat gaan we zeker ook kunnen ervaren in die muziek die dadelijk te horen wordt gebracht. Marais Marais, natuurlijk de beroemde tombeau voor Monsieur de Saint-Colombe, die we allemaal kennen uit die mooie film van destijds, die gaan we vandaag horen. Dan is er werk van Dietrich Buxtehude, niet verwonderlijk, The Glorious Mysteries. U ziet dat woord mysteries, die mysteriën, dat idee van de Maria Devotie gekoppeld aan die mysterie enzovoort, komt altijd maar terug in het programma. En we eindigen opnieuw bij de Passacaglia, waarover ik vertelde, van Heinrich Ignaz Franz von Bieber.
0: Dat wordt genieten.
1: Het is puur genot. Wat we hier ervaren is van het allerhoogste niveau. Dat zeg ik niet lichtzinnig. Ik meen echt dat dit tot de mooiste concerten behoort die ik heb meegemaakt de laatste jaren. Dat is van een niveau dat onovertroffen is. Het gonst van de vibraties naar de ruimte, naar de tijden, naar het artistiek talent. Het is werkelijk het siert Brugge dat zo'n festival hier mag doorgaan.

Dit was het tweede concert uit een reeks van drie tijdens het festival dat van 13 tot en met 15 maart 2026 plaatsvond in de Onze Lieve Vrouw van Blindekenskapel in Brugge. Als u in Brugge bent, het is een aanrader, bezoek dan die toch wel bijzondere kapel in volle centrum van de oude stad, die ook wel eens het Venetië van het noorden genoemd wordt. De muzici daarnet waren Rio Terracado, barokviool, Kaori Uemara, viola da gamba en Guy Panson, clavecimbal. Nog even extra zeggen dat u de speellijst terugvindt op onze website www.concertzender.nl en in onze app. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot hoors op de Concertzender.

Dit is Ratatouille. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Waar wacht u nog op? Voor maar 25 euro per jaar helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Dit is Ratatouille. Iedere werkdag op deze zender tussen 4 en 5 uur. Kijk voor de speellijst op concertcenter.nl of in de app.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Luc Nijs. Graag tot een volgende keer.

cas où il y aurait rien là-haut.

Uit Frankrijk was dat singer-songwriter Benjamin Biolay. Zijn zangstijl doet wat denken aan Serge Gainsbourg. Cuba is onze volgende muzikale stop.

con mi sombra he aprendido a andar, a dar pasos y a tambalear.

Dat waren twee tracks van het album Vida van de Cubaanse Omara Portuondo, ook wel bekend van het project Buena Vista Social Club. De volgende muziek komt uit Zwitserland.

Dat waren twee tracks van songwriter Reto Burrell uit Luzern. Hij maakt melodieuze Americana met prachtige songteksten. We gaan nu twee tracks draaien van het album Moda Antica van de Kaapverdiaanse zangeres Lucibella.

De laatste twee tracks kwamen uit Den Haag. Chalina Smit maakt met haar band Cha-Cha-Chalina spetterende salsa. De volgende halt op onze reis, Nigeria.

Welkom bij Nordic Sounds, bij het tweede deel over de Litouwse Agota Zdanavičiūtė. We pikken de draad op bij haar eerste samenwerking met het trio Sensvaja en wel met een lange track van de tweede cd Dowry from a Swamp. Het is een ode aan de natuur met rurale momenten.

Naast het vaste trio Sen Swaya en de samenwerking met haar zus Dorothee, gaat Agota regelmatig andere samenwerkingen aan. Soms heel verrassend. Bijvoorbeeld met een techno-dj. Of zoals met het trio Deux Minutes Infinies. Daarin gaan zang en kankles samen met kora, viola da gamba, percussie, fluit en draaideer. Een ongewone combinatie van instrumenten die vooral in het eigen werk weer klinkt en waarin vernieuwing en progressie doorsijpelen. De titel van de cd luidt 2 minuut en is afgeleid van de onvermijdelijke 2 minuten rookpauzes voor de muzikanten tussen de opnamen door.

Weer een trede hoger op de ladder van improvisatie en vernieuwing is het album Tritashkis. Aan de kankles van Akuta en Toma Chepaite zijn percussie door Dalouse Noyo en de stemmen van het drietal zelf toegevoegd. Bij de Concertzender is dit de première van het album dat in de loop van dit jaar zal verschijnen.

We eindigen dit tweeluik rond de Litouwse zangeres, kanklesspeler en componiste Agota Zdanavičiūtė met nog een première. Dit keer van de cd Ukaš. Ze nam die op met geluiddesigner Kristijonas Lučinskas. Hij zorgt voor de elektronica en percussie. Daarnaast hoor je ook traditionele instrumenten, zoals de kankles en de birbiné, een Litouwse aerofoon. Het is nieuwe, hedendaagse muziek, deels geïmproviseerd op oude melodieën en overleveringen. We sluiten deze aflevering af met 3 meditatieve tracks. Nordic Sounds werd samengesteld door Marius Roeting.

Welkom bij het programma Discover. We keren deze aflevering terug naar de late jaren 90 met de eerste muzikale stappen van de Britse Kate Rusby.

U hoorde de standaard Bonnie Light Horseman van de allereerste plaatopname van Kate Rusby. De opname is onderdeel van het drie-duo-project Intuition met Julie Matthews, Pat Shaw, de zussen Rosalie en Kathleen Deaton en Catherine Roberts. Roberts en Rusby vormden toen een vast duo en van hun titelloze album kozen we Exile, geschreven door Show of Hands Steve Niley. Roberts vertrok vervolgens naar Equation, een formatie rond de broers Lakeman en Cara Dillon, waarop Rusby de stap naar een solocarrière zette. In 1997 verscheen haar debuut soloalbum Hourglass.

Hourglass bevat een mix van traditionals, een hedendaags lied en eigen composities van Kate Rusby. Niet onbelangrijk is de groep van jonge, toen nog vrij onbekende muzikanten die ze om haar heen wist te verzamelen. Ian Carr op gitaar, Andy Cutting op diatonisch accordeon, John McCusker als violist en arrangeur, Konrad Iwitzki en Sam Andy Seward op bas en Michael McCaldrick op houten dwarsfluit. En zij vormden jarenlang Rusby's begeleidingsband en bepaalden voor een groot deel de sound van de Britse zangeres, gitariste en componiste. Haar breekbare, iets wat lijzige stem werd gevat in een breekbare, melodieuze, maar dynamische verpakking.

Rusby groeide uit tot een graag geziene gast op festivals en in het podiumcircuit. Ze wist de kloof tussen de oudere folkies en de jongere generatie te dichten. Later brak ze met haar begeleidingsband. Haar sound veranderde, onder andere door het gebruik van effectapparatuur en elektrische instrumenten. Desondanks bleef Rusby's concept herkenbaar. Ze nam ook diverse tracks op met typisch Britse brass-ensembles, die haar triestige nummers een extra emotie meegaven.

Inmiddels is Rusby toe aan haar 22e soloalbum. Die wordt er stevast uitgebracht op het eigen Pure Records label, dat ze runt met een rol voor de hele familie in het bedrijf. We sluiten af met slottrack Bald Riley van het album Hourglass. Nog steeds een favoriet op de playlist. En hier samengezongen met de Schot Davy Steele. Als er nog tijd over is, draaien we de track I Courted a Sailor. Discover werd samengesteld door Marius Roeting.

We begonnen Ivory Rhythms met Run Them Out uit 1976 van de 4th Street Orchestra, een van de vele bands waar Dennis Bovell deel van uitmaakt. In 1965 verhuisde Dennis Bovell als 12-jarige van Barbados naar Zuid-Londen. Hij maakt daar deel uit van de progressieve rockgroep Stonehenge. Hij raakt ook steeds meer ondergedompeld in de Jamaicaanse cultuur, iets wat hem niet meer los zal laten. Stonehenge ondergaat een metamorfose. De naam wordt in 1972 gewijzigd in Matumbi. En deze band groeit halverwege de jaren 70 uit tot een van de hoogst gewaardeerde reggae-formaties in het Verenigd Koninkrijk. Ondertussen heeft Bovell ook zijn eigen soundsystem, Jah Sufferer. Op Seven Seals, Matumbi's eerste LP uit 1978, staat Hook There.

Dat was Nothing to Do with You, te vinden op Matumbi's Point of View uit 1979. Het is eind jaren 70 en naast punk, new wave en ska is ook reggae in het Verenigd Koninkrijk bezig aan een opmars. Dennis Bovell is ook steeds actiever als producer en dubmaster, zoals ook te horen is in Friends van Matumbi.

Dat was It No Funny, te vinden op Forces of Victory van de bekende dubpoet Lynton Kwesi Johnson. Johnson is vooral bekend van de platen die hij opnam met de Dennis Bovell dubband. Begin jaren 80 is Bovell een veelgevraagd en gewaardeerd producer en produceert hij platen van bijvoorbeeld Thompson Twins, Fela Kuti, Madness en The Pop Group. Zo meteen nog een stuk van Lynton Kwesi Johnson met Dennis Bovell, Lorraine, te vinden op Bass Culture. Daarna een dubversie van Thief of Fire van The Pop Group. Het origineel is uitgebracht in 1979 en geproduceerd door Bovell. De dubversie die je zo hoort verscheen in 2021 op Why in Dub en is eveneens geproduceerd door Dennis Bovell.

Dit is Irie Rhythms met deze keer aandacht voor producer Dennis Bovell. Zojuist hoorde je Audio Active te vinden op Cut After Cut uit 1993. Van recenter datum is Repulse Reggae Classics, opname die Dennis Bovell maakte met de Oostenrijkse dubband Double Standard. Ze zijn te horen op Repulse Reggae Classics uit 2021. Drie stukken daarvan om te beginnen met Hypocrite.

En dat was Johnny Miner van Dennis Bouvel, te vinden op zijn Babylon Prophecy in Dub. Daarmee zit Irie Rhythms er bijna op. In onze reeks over producers deze keer Dennis Bouvel. Van zijn band Matumbi hoorde je aan het begin van dit programma al iets. En nu nog een stukje van Ordinary Man uit 1979. De volledige speellijst is te vinden op onze website www.concertzender.nl. Deze Irie Rhythms werd gepresenteerd door Vincent Soekra en samengesteld door Geert de Vos. Met dank aan het Torpedo Theater.

Dit is de concertzender met De Klankbron. Vandaag een uitzending over shamanisme, genezing en rituelen in het Amazonegebied. We begonnen met een aantal roepen en klanken van de trompetvogel opgenomen in Frans-Guyana. We gaan verder met twee klarinetstukken uit Brazilië van de Azzurrini met een lage klank die vaak bij rituelen gespeeld worden. Ze worden gevolgd door een dans rondom een gesneld hoofd door de shuar en een genezingsritueel van de Otavalo uit Ecuador. Daarna komt een stuk op de grote trompetten van de Wayana uit Frans-Guyana, dan een danslied van hen en tenslotte als laatste stuk van dit eerste deel van de klankbron een shamanistische seance, ook van de Wayana. MUZIEK

Wait,

Mm-hmm.

0: U hoorde 7 tracks uit Brazilië, Ecuador en Frans-Guyana. Dan nu een aantal opnamen van een shamanistische seance gemaakt in juli 1949 bij de Yaruro, die in Zuid-Venezuela wonen bij de grens met Brazilië en nabij de Orinoco-rivier. De bandrecorder was in 1949 net in productie gekomen en werd door Henri Le Besneret gebruikt om deze opname te maken. Helaas is het niet bekend of hij nog een sound mirror met papertape gebruikte. Het was geen sinecure om met de eerste bandrecorders te werken, zeker in een vochtige tropische omgeving, maar de opnamen zijn relatief goed. U hoort achtereenvolgens 2 liederen over de reis van de geest van de sjamaan en roepen van hem waarmee hij aangeeft dat de geesten bezit van hem hebben genomen. Daarna komt de behandeling van de zieke die beblazen wordt met tabaksrook. Vervolgens klinkt het aanroepen van de goden en geesten om te helpen en het behandelen van een tweede zieke. We eindigen met een danslied dat ook tijdens de seance werd uitgevoerd.
1: Cut you, cut you, cut you, cut you.

ঘরে কারি হাতি।

0: Nimbo ka mananga. Nimbo, nimbo ka mananga. Nimbo, nimbo ka mananga. Mananga hudi hudi ngwambo hida ngwami ngwami ngwami na tay hita ngwambo kaya kaya kaya kawa hita ngwami ngwami yuri yuri Yore chunin bara tieno, chunin bara tieno,
1: chunin bara
0: tieno, kati hana ngwambi, kati hana ngwambi, hana ngwambi, hare mindi baradyo, hare mindi baradyo. De baradya ngwai ma ka da da da ngwai ma ka da da da ngwai ma ka da da da ngwai ma ka da bigariya betome kwa ba taradu tamenda Tataradu, tamenda, pumenda pi, pumenda pi, kamane, pumenda pi, kamane,
1: pumenda pi, kamane,
0: pumenda pi, kamane, chuni, diodio, chuni, diodio, kaveta, chuni, diodio, kaveta,
1: chuni, diodio, chuni, diodio, kaveta.
0: Yo kavenda katara navakan katara navakan damendo katara navakan damendo
1: katara
0: navakan damendo kavada hunindi kavada hunindi hunindi kavada hunindi hunindi Li hunde chaparya padikwe chaparya padikwe pyama chaparya padikwe pyama
1: chaparya padikwe
0: pyama hari hari hari hari kita hari hari kita Hari kita bedo bedui bedo bedui kita bedo bedui kita bedo kita krimi tanani krimi tanani damenda krimi tanani damenda
1: krimi tanani damenda krimi
0: Tani damanda jaguara budikui jaguara budikui pama jaguara budikui pama
1: jaguara
0: budikui pama jaguara budikui pama yane kadikwa pemani yane kadikwa pemani
2: Dat waren 7 stukken van een shamanistische seance bij de Yaruro in Venezuela uit 1949. We gaan verder met opname van het Kuna-volk uit Colombia. Ook zij hebben een shamaan of cantule en in het eerste stuk speelt hij op een fluit gemaakt van een bot van de adelaar. Dit wordt gevolgd door 3 stukken die te maken hebben met initiatierieten van meisjes en jongens waarmee zij tot de volwassenen gaan behoren. Daarna hoort u een sessie waarin dopa gemaakt wordt door de Quiva, traditionele nomaden die langs de grens van Colombia met Venezuela wonen. Hun situatie is zeer slecht. Ze worden bedreigd door veeboeren die hun uit hun woongebied proberen te verdrijven. Dopa wordt gebruikt als hallucinerend middel en is afkomstig van een liaan. Het gebruik van hallucinerende middelen is niet onbekend bij de inheemse volken van het Amazonegebied, maar wel gebonden aan regels en gewoonten. Men weet hoe en waarom het gebruikt kan worden. Deze opname wordt gevolgd door een lied met een fluit en een gewreven schildpad van de Tucano, die leven bij de rivier de Vopes bij de grens van Colombia met Brazilië. Als laatste klinkt dan een basklarinetstuk, de Anaconda en Toucandans van de Wayapi uit Frans Guyana. En hiermee besluiten we deze aflevering van De Klankbron. Wilt u meer weten over de stukken die u hoorde? Kijk dan op de webpagina van deze uitzending. Dit programma werd samengesteld door Fred Gales. De volgende aflevering van De Klankbron is op vrijdag 12 juni om 9 uur 's avonds.

நிம்பு நிம்பு மன்னங்க.

내가 어디 막 내가

Beste luisteraars, welkom bij Orient Express. Vandaag aandacht voor muziek uit Turkije. We beginnen met 4 titels van het album Three of Us van The Secret Trio. Een Armenier, een Turk en een Macedoniër komen elkaar tegen in New York. Nee, dit is niet het begin van een mop, maar een beschrijving van de ontmoeting die uiteindelijk leidde tot deze cd. The Secret Trio bestaat uit Ara Dinchan op oud, Tamer Pinarbazi op kanoen en Ismail Lumanovski op klarinet. Ara Dinchan is de Nestor van het trio. Hij maakte al naam als schrijver van liedjes die vanuit het Armeens werden vertaald in het Engels, Grieks en Turks. De bekende Turkse zangeres Sezen Aksu nam meerdere nummers op van Dinchan en ze is ook te horen op dit album. Zij zingt de melancholieke ballade Benik Karanlim Yanim. The Secret Trio toont op vakkundige wijze hoezeer de muziek van Armenië, Anatolië en het Balkangebied met elkaar is verweven.

U hoorde The Secret Trio. We vervolgen met 5 titels van het album Istanbul Kemençesi, volume 2, van Derya Türkan en Robbe Kiekens. Het melodieuze, serene spel van Derya Türkan werkt heel rustgevend. Deze Turkse kemençe-speler wordt al decennia lang wereldwijd geroemd om zijn sublieme spel op de driesnarige Turkse vedel, die geklemd tussen de benen bespeeld wordt met een strijkstok. Het instrument heeft een prachtige donkere klank, waardoor de muziek melancholiek overkomt. Derya Türkan werkt graag samen met muzici uit allerlei muziekstijlen, van klassiek tot moderne improvisatie. Dit album is in enkele uren opgenomen in een klein kerkje op het Waalse platteland. Derya Türkan's spel werd spontaan en ingetogen begeleid door de Belgische percussionist Robbe Kiekens op tombak en bendier.

U hoorde Derya Türkan en Robbe Kiekens. We vervolgen met 5 titels van het album Mustafa Kandirali van de gelijknamige artiest. Mustafa Kandirali, geboren in 1930 en overleden in 2020, geldt als een van Turkije's belangrijkste klarinetisten. Met zijn ruim 60-jarige carrière was hij zonder twijfel de éminence grise van de Turkse muziek. Dit album vertelt het levensverhaal van hem in muziek en woord. Na zijn verhuizing naar Istanbul groeide Kandirali uit tot een landelijk bekende ster. Zijn muziek beperkt zich niet tot die van zijn geboortestreek Kocaeli. Hij speelt ook melodieën uit Anatolië, Thracië en de Balkan. Allemaal streken die ooit onderdeel uitmaakten van het grote Ottomaanse Rijk. Mustafa Kandirali's werk is van grote invloed geweest op de huidige generatie populaire Turkse muzikanten.

U hoorde Mustafa Kandirali. Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering van Orient Express. De speellijst is te vinden op www.concertzender.nl en dit programma werd samengesteld door Kobe Evans met dank aan Muziekweb en Beeld en Geluid.

van Mando Negro, waar M. Passimermont mandoline speelt. Daarom ga je nu van Mando Negro drie nummers horen, met Mermal als solo-gitarist en Sabu Batel als ritmegitarist. Mami Kuti, Baby en Milan Gui.

Dit waren van Mando Negro de nummers Mami Kuti, Baby en Milangui. In 1963 haalt Jean-Serge Essou, klarinettist en bandleider van orkest Les Bantous de la Capitale, en Passy Merman over om bij dat orkest te komen spelen. Hij wordt daar de eerste solo-gitarist en vervangt Papa Noël. Want die is bij Cabasele Le Grand Calais in Kinshasa gaan spelen. Het orkest Mando Negro krijgt vanaf dan Batel Sabou als leider. Er volgen nu nog twee nummers van Mando Negro, Promesse ya Bombuana en Magui.

Saint-Le-Salat, vraiment à droite.

Dat waren de nummers Promes, Yabumwana en Maggie. In 1968 maakt Mando Negro een reis naar Pointe Noire, een haven- en industriestad aan de Atlantische kust en eindpunt van de spoorlijn in Congo. De badplaats heeft een bruisend uitgaansleven. Ze hebben daar zoveel succes dat ze er 5 jaar blijven. Het orkest wordt er ondersteund door de Mavula Club Kuala La Kwa. En deze club dankt zijn naam aan de kwala, een zeer populaire zeevis, betaalbaar voor elk budget en geliefd bij de Congolezen. De muzikanten van het orkest roepen tijdens concerten Kuala Kwa ee. En deze kreet wordt erg populair onder muziekliefhebbers en fans van het orkest. Daaruit ontstaat de nieuwe naam van het orkest, Mando Negro Kuala Kwa. En van dit orkest volgen nu nog 3 nummers, Miziki ya Kuala Kwa, Nala en Regina.

U hoorde van Mando Negro Quale Qua de nummers Miziki, Ja Quale Qua, Nala en Regina. Omstreeks 1980 verlaten veel muzici het orkest. En daarmee komt een einde aan Mano Negra Quale Qua. De oprichter en Passy Ngongo Alphonse Merman overlijdt uiteindelijk in 2022 in het universiteitsziekenhuis in Brazzaville na een lang ziekbed. U heeft geluisterd naar Mariama. Voor de volledige speellijst kunt u terecht op onze website www.concertzender.nl en in de app. Dit programma werd samengesteld door Kees Schuil. Aan het eind van dit programma hoort u, voor zover de tijd dat nog toelaat, het nummer Hélène Nabondela van het orkest Mando Negro Quale Qua.

Welkom bij de Wereldmuzieknacht van de Concertzender. Vandaag met een variëteit aan artiesten. We beginnen met het album La Vie en Rose van Richard Galliano en Sylvain Luc. Richard Galliano, een accordeonist, en Sylvain Luc, akoestische gitaar, brengen een nostalgisch eerbetoon aan een unieke muziekstijl. Het album is een samensmelting van Franse passie, elan en virtuositeit. Het is een intieme muzikale reis door het tijdperk en de sfeer van Frankrijk, toen het chanson daar hoogtij vierde. De uitvoeringen zijn adembenemend. Richard Galliano is zonder twijfel een van de meest productieve en bekwame accordeonisten. Hij wordt vergezeld door gitarist Sylvain Luc, die een breed scala aan muziek heeft opgenomen, van blues tot Franse zigeunerjazz.

U hoorde Richard Galliano en Sylvain Luc met het album La Vie en Rose. We vervolgen met het album Deep Notes, The Best of Bass Clarinet, van Giora Feitmann. Feitmann werd in 1936 geboren in Argentinië, maar zijn ouders kwamen uit Roemenië. Op de vlucht voor het antisemitisme daar kwamen ze in de jaren 30 terecht in het Zuid-Amerikaanse land. Op latere leeftijd verhuisde Feitmann naar Israël. Daar specialiseerde de klarinetist zich in het spelen van de Joodse volksmuziek van Oost-Europa, de klezmer. De klassiek geschoolde klarinetist speelt ook tango, kamermuziek, Gershwin en Schubert. Op het album Safat werkte hij samen met een Arabisch orkest.